0: Yolandi.
1: Ja.
0: Kan ik komen zitten?
1: Nou.
0: Ja.
1: Heb je ook iets aan die moeilijkheid?
0: Kom eens te meren.
1: Nou.
0: Ja.